Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

zien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons het van de zin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal mag ons fouten, maar het is moos naar wel. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de verhaal. Het hangt wel als ik dan kijk naar dat alles wat gebeurt.

Ik kom beleefd het al in mijn zin. Ik ben naar die plekken van kogels en het al jong. Vertel de stories en niet geluk voor dit gebrek. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. De dame met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. In mijn familie is mijn kerk.

0: find his way. Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

0: Tyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Goeiemorgen, goeiemorgen en goedemorgen. Ja, dis maandag. Ek het nog so waar nog een kopje koffie nodig om altoe my oë oop te kry. Geniet jou dag en week met genoeg en baie afwisselende koffie en rustuie. Lekker saam met andere gekuier. En nou kuier ons saam met Barto en Bernice West.

di Blaupunkt, ze mooien tot boel. En als leester verelvers om geen koers toe. En die hoop brein al die vrede meilen, stuk voor stuk.

the sky. In die middel van een cirkel staan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Dier zijn broers, dier zijn

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

geef mij iets wat meestal stopt. Vat mij je oor en neem voor mij een foto van ik en jij, wat mijn hart weer

langs het pad. Er in bij een nieuwe lente. Maar ik kan je niet meer, Antoni. Ik kan je niet meer, Antoni. Je liefste vie, zo is ze gered. Maar ik kan je niet meer.

Soos jy kan hoor, het Afrikaanse muziek baie vertakkinge. En dis nie net sywortels nie, dit is ook penwortels. Baie diep, baie ver kom dit vandaan. En mense is geneig om altyd maar net oppervlakkig te luister. Maar eintlik is daar so groot verskeidenheid wat elke smaak, elke ouderdomsgroep kan aanraak. Hier is Jannie de Tooi en Christa Steyn. Met volgende winter.

Midnight. Laat me niet alleen in die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met insnijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Lief.

Yo, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich naar wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond ziet men vaag het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, zwakheid mint de kracht, daglicht mint de nacht, mijn nacht mint jouw acht.

Laat me niet alleen, nee. Ik huil niet meer, nee. Ik spreek niet meer, want ik wil alleen horen hoe je praat, kijken hoe je lacht.

Ik wil je schaduw zijn. Ik wil je voetstap zijn. Ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen.

ik je was een moeder. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed.

ze voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kijken. In die middel van een cirkel staan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties. Dier zijn broers, dier zijn span. Hij zei,